ze zo'n leven teuren nog en nog. En als zo'n... Just learn teuren. Leren teuren nog en nog, nog en nog. Waarvan wekken jeden?